0: Radio Nordsee International.
1: So klingt der Frühling im Radio.
2: Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met Hein Kruijzen. Another golden weekend.
3: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: Pinkpop Radio. Met in het eerste uur natuurlijk weer heel veel Radio North Sea International. En straks in het tweede uur hebben we leuke opnames van onder andere Radio Mi Amigo. We hebben weer een leuk fragment van Radio Londen. En we hebben nog een hele leuke top 40 met Joost de Draaier op Radio Veronica in 1966. Dat in het kort, vrienden, wat je allemaal kunt verwachten in de komende twee uurtjes. In deze nieuwe aflevering van de Mebo 2 Club.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 70 met de Mebo 2 Club.

Het was de eerste nummer 1 hit voor Olivia Newton-John in Australië. The Banks of the Ohio, een oude ballad uit het jaar 1927 door Olivia in 1971 in een nieuw jasje gestoken. En die basstem die je erin hoort, dat was Mike Sams, die ook bekend was van de Mike Sams Singers. We gaan naar het eerste programmafragment en dat is een hele leuke samenstelling van een opname van Joost de Draaier op 25 december 1971. Radio North Sea International, ze sloten hun eerste jaar heel succesvol af. En vooral na de bomaanslag op 15 mei 1971. Toen bleek dat Radio Veronica achter die bomaanslag zat, waren veel Veronica-luisters inmiddels fan geworden van Radio North Sea International. We gaan naar 25 december 1971 met Joost den Draaier.

0: Wacht nou, Potchik, zei hij dat? Potchik. T-Rex staat op 50, jammerlijk gezakt nu alweer. En in Engeland toomloos hoog gekomen met Beyoncé op weer van 35 naar 50. Mark Bolan en Mickey Finn, want zo heette ze eigenlijk T-Rex, Tyrannosaurus Rex. En met de Mary Madonna is het ook niet zo goed gegaan, luister maar.
1: Stimorol kopen, de smaak is raak.
0: Ik zei, met de Mary Madonna is het ook niet allemaal even goed gegaan, dat is jammer. Maar het leven is hard, ook op de eerste kerstdag. 7 minuten, 7,5 minuut over 12, nummer 49.

0: Van 29 naar rug nummer 49, Sandra en Andres met Miri Madonna. De kerstwensen van ome Karel.
1: Een feestavond met gegarandeerd succes wordt voor u georganiseerd door Karel Prio Producties. In alle mogelijke soorten feestelijke evenementen zijn de Prio Producties gespecialiseerd. U krijgt 100% vakmanschap en de hoogste prioriteit bij Karel Prio Producties. Ons adres is postbus 338 in Bussum. Ons telefoonnummer 021-59-46-266. 021-59-46-266.
0: Ja, dan wordt uw zoete kerstillusie wordt weer even verstoord, wreed verstoord door John Congos uit Engeland. Eigenlijk uit Zuid-Afrika afkomstig, maar gesetteld in Engeland, zoals dat heet. En dit is de tweede hit. 48 bij ons nu staat er Tokolosjemen van 43. Hey.

ook een losje men, hè? Het is ook een losje men, hè? Is van de rare grote tovenaar uit de doerwoud. Van 43 naar 48 zegt John Congo's. Ook onmetelijk hoog gekomen in Engeland. Maar dat soort platen lukken bij ons niet meer. Merkwaardig vrienden, moeten wij ons toch eens even in verdiepen in de sociologische achtergronden van dit verschijnsel. Maar verder is daar gewoon in. Hebben we het weer druk morgen. Morgen van 12 tot 6. De top 100 van het jaar 1971. Maar eerst even zeggen wat er verdwenen is deze week. U gaat horen vijf nieuwe in de Superhit. 50 op eerste kerstdag 71. Vijf verdwenen, vijf verschenen. Verdwenen, Spanish Harlem, Aretha Franklin, Mommy Blue van de Poptops, Het Soldaatje van de Zangeres zonder naam, Simple Game van de Four Tops en Golden Earring met She Flies on Strange Wings. Ja, die zijn vanaf nu bijgezet in het internationale vergeethoekje. En deze bijna is een nipperhit, hoor. Je hebt het lang volgehouden, hoor, in 71 van augustus, september af. Nummer 47 nu, Rod McCoy.

0: Dat is mooi hoor. En dan te bedenken dat dit lied al een gouden oude was voordat het eigenlijk ooit op de hitparade kwam. Uit 1962 of daaromtrend. Maar het is een nipperhit. Laatste week 47 thans. Rod McKuen, Soldiers Who Wanna Be Hero.
1: Peter Stuyvesant, volmaakt filter, geurige tabak. Peter Stuyvesant King Size, jongste der wereldmerken. Peter Stuyvesant, u geniet zoveel meer.
2: Ain't no sunshine when she's gone.
0: Daar is Bill Withers en daar is het ook bijna mee afgelopen. 46 nu.

Even een slokje van de kerstkoffie, de zogenaamde KK. Dus, lekker bakkie. Als een disjockey mag net zoals een chauffeur alleen maar koffie drinken als hij moet rijden en CQ platen draaien. Dat begrijpt u toch wel? Van 38 naar 46, Bill Witter kan het niet. En dit is Monica met haar Voices of Freedom. En die hebben het ook goed gedaan in 71. Van 37 naar 45 gezakt. Dit zijn de zogenaamde Empty Words.

0: Tot 1977 was hij bekend als Cat Stevens. Later bekeerde hij zich tot de islam en werd zijn artiestennaam Yusuf Islam. Hij treedt nog altijd op, maar deze keer alleen onder de naam Yusuf. Cat Stevens was dit uit 1972 met de Peace Train. We gaan weer terug naar 1971 met Radio North Sea International. En dat doen we met Leo van der Goot. 14 augustus 1971, vrienden. De opening 's morgens van het station.
1: Dit is het begin van een nieuwe dag op Radio Noordzee Internationaal. Met zenders in de middengolf op 220 meter, 1367 kHz in de 49 meter band, 6205 kHz in de 31 meter band, 9935 kHz en op FM, kanaal 44, 100 MHz. Radio Noordzee Internationaal. Van morgen 6 tot 3 uur zorgen discjockeys van internationale klasse voor muziek uit uw radio. Dus blijf bij Radio Noordzee Internationaal 21 uur per dag.
2: Goedemorgen, het is nu 6 uur en u luistert naar een ochtendprogramma live vanaf het schip. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat als u net uit bed bent of als u nog aan het werk bent, dat u dan in ieder geval een fijne morgen hebt. Dit programma heet voorlopig nog altijd De ochtendstond heeft tandpasta in de mond.

orkest van Francis Lai van een geweldige LP waar allemaal veel muziek op staat. A Man and a Woman heette het. Als u op dit moment op 6 minuten over 6 uit uw bed vandaan moet omdat u straks aan het werk moet, dan zou ik u in ieder geval mijn steun willen doen toekomen voor deze dag. En als u gewoon een vrije dag hebt vandaag, maar u gaat vissen of zo, wel, mag ik u dan ook een bijzonder fijne dag toewensen. U luistert naar Radio Noordzee Internationaal en ik hoop dat u de hele dag blijft luisteren. Dat zijn de Ronettes van een geweldig fijne LP, de Fabulous Ronettes. En dit is hun geweldige nummer Walking in the Rain.

0: Fabulous Ronettes en met het bekende nummertje Walking in the Rain, een nummer van Phil Spector. En die hele LP is eigenlijk bijna helemaal geschreven door Phil Spector. U kent die meneer nog wel van de monumentale nummers die in de periode, ik denk 64, 68, zo de wereld inpompte. Erg goed. Tijd is nu 10 minuten over 6. Up, up and away, het orkest van Nelson Riddle.
1: De Mabo 2 Club.

Van origine kwam deze band uit Engeland en heette ze The Majority. In 1969 verhuizen ze naar Frankrijk en wordt de groepsnaam gewijzigd in Majority One. Dit plaatje was een hit in 1971, vooral op de Nederlandse service van Radio North Sea International. Majority One en Because I Love. Zometeen gaan we met een programmafragment naar 31 juli 1972. Maar eerst nog muziek uit dat jaar 1972. Van drie Nederlandse meisjes uit Harderwijk. Bianca, Stella en Patricia Maassen. Oftewel The Hearts of Soul. Uitgebracht op Park Music. En Park Music was een label van Strenghold. En Strenghold was ook tevens eigenaar van de Nederlandse service van Radio North Sea International. Begrijpelijk dus dat dit plaatje heel veel werd geplukt op Radio North Sea International. It's great fun, The Hearts of Soul.

The Hearts of Soul uit 1972, met It's Great Fun. Later werden ze ook nog bekend als The Dream Express. En weer later als LBS, terwijl Luc, Bianca en Stella. Patricia overleed helaas op 15 mei 1996, slechts 44 jaar oud. The Hearts of Soul. Ik neem jullie nu mee naar 31 juli 1972. Ook wel met een heel leuk programmafragment. Het einde van de Ferry Maat Show. En dat werd gevolgd door Dreamaster. En die dag op 31 juli 1972 bestond het programma Dreamaster precies 1 jaar. Luister naar Ferry Maat en Hans ten Hoge op 31 juli 1972.

Oké, George, dat was dan een van de hits die hij het afgelopen jaar gehad heeft. Verder zijn er nog op te vinden op deze maxi-single My Sweet Lord. Aan natuurlijk ook Bangladesh. Binnengekomen op nummer 40 in de Supertop 50 van Radio Noordzee Internationaal. Zo, dat is dan de eindtune, de nieuwe eindtune van dit programma. We gaan afscheid nemen, luisteraars. Jules, jij bedankt voor de technische medewerking vanmiddag. De schrijvers en de stuurders van kaarten, bijzonder bedankt. We gaan ze allemaal ophangen, straks als het afgelopen is. En als u nog wilt schrijven, als u op vakantie moet gaan nog, dan stuurt u een kaartje vanaf uw vakantieadres naar postbus 117 in Hilversum. We zijn er bijzonder blij mee, dat weet u wel, hè? Goedemiddag om 3:00 zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van dit programma Halmat. En wat ons betreft straks een smakelijk eten en luisteren naar de Remaster. Dag!

0: is Muziek Radio Noordzee Internationaal, midden op korte golf en FM.
1: Radio Noordzee Internationaal Nieuws om 17 uur, dit is Leo van der Groot, goedemiddag. Radio Noordzee weer, plaatselijk wat regen en ook verschillende zonnige perioden. Temperaturen van maximaal 20 graden. De wind krimpt naar het zuidoosten en is matig. Meerboetheetemperatuur is 19 graden. Noordzee Internationaal Nieuws op maandag 31 juli 1972. De volgende uitzending om 18 uur.
2: Radio Noordzee Internationaal.

0: Hey jongens, we zijn weer thuis hoor. Frida Payne en A Band of Gold. Wat dat betreft wel een beetje toepasselijk voor deze maandagmiddag, de 31 juli 1972. De tekst verder helemaal nog goed. Een beetje gouden. Nou ja, goud. 1 jaar bestaat Dreammaster vandaag. Wel bedankt, dankjewel. Bedankt Leo voor het nieuws. Ferrymaat voor de afgelopen 2 uur in de Ferrymaat Show. En het is 5:06. Hans er nog bij u tot 7 uur vanavond in Dreammaster. Feestelijke stemming, dat mag ook eigenlijk wel, niet waar. Vorig jaar 1 augustus begon het feest hier op, nou ja, op de Mebo 2. En sinds dat punt is het land geteisterd, zoals sommige mensen willen vermelden, door Dreammaster. Ja, dat begon een beetje plotseling vorig jaar, dat weet ik nog wel. Er moest plotseling het programma komen en Willem Verkoot had gezegd, nou je noemt het maar wat, Pierre Mogochel of zo. En dus hebben we Dreammaster genoemd, dat is ook een boot, niet waar. En zo is het gekomen. Stel je voor, zeg, hè, dat je dat had gehoord. Zo van
1: Radio Noordzee, internationaal.
0: Dit is Pierre Mogochel. Dat kan helemaal niet, hè. Dus ze hebben maar Dreammaster genoemd, ik bedoel maar.
2: Vreemd dat van de 6 miljoen Nederlanders die dit jaar met vakantie gaan, er nog zoveel zijn die zich niet of nauwelijks laten voorlichten met alle teleurstellingen van dien. Het tijdschrift Reizen verschaft jullie informatie. Het wijst u de weg naar onbekende vakantiegebieden. Het geeft praktische tips voor onderweg, maar ook boeiende kleurenreportages. Met het tijdschrift Reizen gaat een nieuwe wereld voor u open. Vraag bij uw tijdschriftenhandelaar naar Reizen. Het blad voor de kritische toerist. RMI's.

wieder zurück. Voel best thuis alweer hoor. Echt waar. 4:30. En rij voorzichtig vanmiddag op de wegen. Dat is veel leuker. Dan kunnen we ook een beetje rustig tegen hem aanpraten. Dimitris Rossas. En My Reason is Smashplay deze week op Noordzee Internationaal. In Driemaster hoort u hem ook twee keer gewoon. Oh.

0: achter. En een conditietje, meneer. Ach, oma, voorzichtig toch.
1: Hoepiewip, het trimapparaat voor jong en oud, is te koop bij de Shell benzinestations, V&D's warenhuizen en de Nederlandse drogisten en supermarkten.
2: Samson Check is altijd vers. Niet te droog, niet te vochtig. Daarom smaakt hij zo zacht. Samson, een leeuw van een check.
3: Prachtig weertje op de Noordzee op het ogenblik. Heerlijk rustig, het is bijna windstil. Net als gisteravond later, toen lagen we ook zo lekker rustig. Ik zie wel vanuit het zuiden verder, wat donkere lucht opkomen zetten. Of het nou mist is of regen, ik weet het niet. Maar wees voorbereid. Zit het, we houden nu op de hoogte live vanaf de Mebo 2. Om de muziek niet te vergeten natuurlijk. Nummer 7 in de Nederlandse top 50 van Hurricane Smith.

0: een van de weinige singles die uitgebracht werden door Pink Floyd, Free For. Nummer dat geschreven werd door Roger Waters en opgenomen in de Strawberry Studio in Frankrijk. Het nummer dat we ook in een wat langere versie vinden op hun LP Obscured by Clouds. Neem jullie nog één keer mee terug naar 1970 met een plaatje dat ook veel te horen was op R&I. Dat waren Dozy, Bicky, Mick & Tix, toen nog zonder Dave D en hun Mr. President. Maar eerst even Carl Mitchell.
1: Hello, this is the Weird Beard here. I've come to the conclusion that I just cannot pronounce your weird names and addresses for your requests. Why don't you give me a hand by sending in your own request on a tape of any speed, excluding 1 7/8 inches per second. State your name and address, a request, along with a weird hello to any of your friends. Your tape will be aired on any Monday night at 11:30 on Mitchell's Magical Music Show. Don't forget, you can hear your own voice on Radio North Sea International. So send that tape along quickly to Weird Record Requests, P.O. Box 113, Zurich 8047 in Switzerland.

1969 had Dave D de groep verlaten, dus ging de rest ging verder. Dozy, Bicky, Mick en Titch. Uit het jaar 1970 kwam deze single Mr. President. En dan gaan we even op naar het nieuws en de commercials, vrienden. En daarna gaan we natuurlijk weer lekker verder met de Mabo 2 Club. En dan moet ik even heel snel mijn lijst erbij pakken. Dan heb ik voor jullie hele leuke opname van, oh, het staat op zijn kop, Mi Amigo uit 1977. We gaan nog een keer terug naar het laatste weekend van Radio London in augustus 1967. En we hebben de top 10 van Radio Veronica met Joost de Draaier uit 1966. En natuurlijk heel veel leuke muziek uit die periode. We sluiten dit eerste uurtje af, maar ik kan hem niet helemaal draaien, want hij duurt meer dan 5 minuten. Dus we gaan er gewoon nog even een lekker stukje van draaien. Van een plaatje waarvan het beginstuk, de eerste minuut, werd gebruikt voor een hele leuke filler op Radio North Sea International en op Radio Mi Amigo. Dit is een plaatje van Burt Bacharach, dat heet de South American Gateway. Dat tot het nieuws en de commercials. En daarna ben ik bij u terug met nog een nieuw uurtje van... De

0: In 1978 waren er heel veel Vlaamse plugplaatjes te beluisteren op zeezender Radio Mi Amigo. Het gros dat was je reinste bagger, niet om aan te horen, maar zo meer dan sprong er een plaatje echt bovenuit. Zoals dit Vlaams juweeltje, mag ik wel zeggen, van de McDuff's Dimension. Terecht veel gespeeld op Radio Mi Amigo met P.S. I Love You. Welkom bij het tweede uurtje van de Mebo 2 Club. En wat gaan we allemaal doen? We gaan straks terug naar 1977 met live aan boord van het zendschip de Mi Amigo Mark Jacobs. Dan hebben we nog een heel leuk programmafragment van Radio Londen op een laatste zondag, 13 augustus 1967. En we hebben een heel leuk stukje met dank aan de Stichting Noorderney van Radio Veronica. 26 maart 1966, de Veronica Top 40 met Joost den Draaier. En natuurlijk met heel veel leuke muziek uit al die jaren.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 de Mebo 2 Club met Hein Kruijzen.
2: Hem ging niets te ver en geen zetel.

Kenny Young met The Love Ship. Een plaatje dat in 1975 nog gebruikt werd als tune voor Radio Caroline. Singeltje is trouwens ook uitgebracht onder de groepsnaam Fox met de zangeres Nusha Fox. Ik neem jullie nu mee naar 27 juli 1977. Live aan boord van het zendschip The Mi Amigo. Daar zat

alsnog konden beluisteren. Dit is ook zo'n bandje, opgenomen aan boord van het zendschip de Mi Amigo. Dit is Mark Jacobs op 27 juli 1977.

0: This is Mark Jacobs.
1: Goedenavond en welkom bij Goedenavond. Miami Go, s'avonds op 212 meter. Op een Noordzee die iets wat woeliger begint te worden. Dankjewel Michel voor het doen van Stan Haag's Jukebox. Ik dacht dat Stan het zelf weer zou doen. Maar het was zeker alweer een paar dagen op voorhand opgenomen vandaag. Dankjewel. Oh nee, Herman heeft het nieuws niet gedaan, dat zie ik zelf. We zijn er weer. Help Miami Go, s'avonds. Wat gaan we doen? U weet het recept waarschijnlijk. Elke half uur krijgt u het weerbericht van me. Tussen 8 uur en 8:15 de artiest van de dag. En dat is voor je vandaag omdat het zaterdag is. Een beetje discotheekplaten muziek. Casey aan de Sunshine Band. We zullen zijn hitjes nog een beetje op een rijtje gaan zetten zo in een kwartier tijd. En lukt dat niet, nou dan breiden we dat nog een beetje uit. En natuurlijk tot 9 uur, behalve veel Amerikaanse LP-werk, ook een heleboel funky music. Omdat het nu eenmaal zaterdagavond is. Hetgeen betekent een leuke inluiding van de discotheekmuziek die je vanavond zult gaan horen. Als je op stap gaat naar je plaatselijke discotheek en je favoriete DJ. Een opname van de LP Spirit, daar beginnen wij mee. Van de Amerikaanse formatie Earth, Wind and Fire. En wat kun je meest toepasselijker draaien dan Saturday Night?

opname van de formatie Earth, Wind and Fire. Ik hoop dat je een beetje leuke plannen hebt gemaakt voor deze zaterdag. Om een beetje gezellig uit te gaan. Misschien blijf je wel thuis tv kijken. Dat doen wij tenminste wel op de Noordzee. Want we krijgen rond middernacht, zoals elke week op de BBC-televisie, 2 uur lang, twee verschillende spookfilms. Van die horrorfilms. We hebben vanavond een film over Frankenstein. En dan om middernacht, precies Engelse tijd dan, 1 uur onze tijd, begint er een of andere griezelfilm over een reptiel wat door het huis kruipt van een gezin ergens in Amerika. Misschien vindt u het obscuur, maar ik kan altijd genieten van zulke soort films. Dan wil ik wel af en toe de kamer even uitlopen als het me te griezelig wordt. Hier is Peter Frampton.

0: Twee nummers van de laatste LP van Peter Frampton, I'm in You. Eerst I'm a Roadrunner en dan Science Sealed Delivered and I'm Yours. U zult het waarschijnlijk niet willen geloven, luisteraars, maar ik ben bezig een blikje cola op te eten. Hoe zat het nou? Ik heb een uur geleden een blikje cola in de vriezer gezet, in de vrieskast van de koelkast. Die was ik helemaal vergeten, dus die heb ik net even opgehaald. En ik trok hem open en er kwam helemaal niks uit. Dus toen heb ik de hele top ervan afgeknipt eigenlijk met zo'n soort ijzerschaar. En het was allemaal bevroren. Nu heb ik er een lepeltje bij gepakt en nu is het cola-ijs geworden. En ik kan niet zeggen dat het me niet smaakt. Het is wel lekker, maar een beetje vreemd eigenlijk.
1: Good evening, Radio Mi Amigo.
0: Deze kent u waarschijnlijk ook nog wel. Een opname van, vorig jaar zoiets. Paul Davidson, reggae noemen ze dat tegenwoordig. Dat noemen ze vroeger ook al zo, maar dat komt een beetje terug.

jaren 70 disco. Uit het jaar 1976 werd hij al uitgebracht. Rick Dees and his cast of idiots. And the Disco Duck. Mark Jacobs heeft er nog ooit een Mi Amigo song van gemaakt. En die gaan we weer eens een keer draaien in een volgende aflevering van de Mabo 2 Club. En hebt u verzoekjes voor een plaatje wat u altijd hoorde op een zeezender? Of u wilt zelf nog graag een programma van uw favoriete zeezender horen? Dat is mogelijk. Wij gaan het uitzoeken en dan hoort je hem hier in de Mabo 2 Club. Gewoon even een mailtje sturen naar polderpophenk@gmail.com. Ga ik jullie nu een lekker stukje laten horen van de laatste zondag van Radio London. Hè? Wonderful Big L was in 1967 de populairste zeezender in Engeland en ook zeker hier in Nederland. We gaan terug naar 13 augustus 1967 en dat doen we met disc jockey Ed

Muziek uit het jaar 1967, het jaar van Radio London. En helaas ook het afscheid van heel veel Engelse zeezenders op 14 augustus 1967. Toen de Engelse regering onder leiding van premier Harold Wilson een wet aannam, de Marine Broadcasting Offences Act, die het onmogelijk maakte voor Engelse burgers om nog mee te werken aan zeezenders. Dit was The Cream. Normaal was de leadzanger van The Cream Jack Bruce, maar in dit geval hoorde je Eric Clapton als leadzanger van Strange Brew van The Cream. Zometeen gaan we naar 1966 en dat doen we met Radio Veronica en Joost de Draaier. Maar eerst even een heel leuk codeplaatje. Wat waren codeplaatjes? Die werden alleen maar door radiostations gedraaid als er iets aan de hand was. Nou, dan ga ik jullie mee terugnemen, ook naar het jaar 1966. En dat doe ik met Radio City. Dat was een Engelse zeezender die aan boord was van een oud Engels oorlogsfort dat een paar kilometer buiten de kust van Engeland stond. Nou had Radio City, die kon geen contact maken met de Wall. Ze hadden alleen maar de middengolfzender waar de programma's uit werden gezonden. Maar er waren nogal eens problemen aan boord. En ja, ze wouden er toch de luisteraars niet mee lastigvallen. En daarom werd er afgesproken dat er een codeplaatje gedraaid zou worden. Zodra dat ze aan land dat plaatje hoorden, dan wisten ze van, hey, we moeten even met het bootje naar het fort varen, want er is iets aan de hand. Desalniettemin werd het plaatje toch regelmatig gedraaid op Radio City, want er waren nog wel eens problemen aan boord van het fort. En dat codeplaatje, dat was heel toepasselijk van The Fortunes, You've Got Your Troubles.

Het code plaatje van Radio City, You've Got Your Troubles. Zo gauw dat het te horen was op Radio City, dan wisten ze in het kantoor aan land van hey, er is iets aan de hand, vrienden. Laatste programmafragment nu, vrienden. En daarvoor natuurlijk weer met dank aan de Stichting Noordernij. Gaan we naar Radio Veronica. Dat doen we met 26 maart 1966. Joost de Draaier en de Top 40.

Ja, dat weten we nu al, Geweldig, een van de grootste hits van dit ogenblik nog altijd. Sjaakje Schram, van 3 naar 4 teruggekrabbeld met het zogenaamde glaasje op. Laat je rijden, vertaalde ons met plaatje op, laat je draaien. Dat was nummer 4. En we nu Radio Veronica, stophit nummer... 19 Nervous Breakdown, gekoppeld met de Steel...

0: En daar gaan ze weer, daar gaan ze weer. Ze zijn de Hollands vandaag. Welkom, welkom Stones. Welkom Stones. En ze staan 2 in de steeds met stip en 3 in de Veronica 4 met een eindtiend. A nervous, a break em down van 3 naar...
1: Veronica stop it.
2: Nummer
0: 3. Ah, zo kom voor de zoveelste week, Beatles, me, Michel. Michel. Ah, bel.

0: Michel, Michel, overkom nou. Michel heeft haar beste tijd gehad natuurlijk. Beatles 2 in de Vrolijke 40. Leuk dat u geluisterd hebt. Bedankt voor de aandacht over naar het nieuws en het weer. We horen eerst nog even de grootste kraker van dit ogenblik. Daarna over naar Van Rob Oud. Met de tips van de toptoppers van morgen, een half uur lang. Wat mij betreft tot vanavond 7 uur met Engeland's top 20 van deze week. Haal hem vlug bij een bladhandelaar voor het te laten. En hier is ze dan, Nancy Sinatra.
1: Veronica's top hit.
2: Nummer 1.

0: moet hem helaas een heel klein beetje inkorten. The Pretty Things was een band die speelde een beetje in de stijl van de Rolling Stones uit 1966. Een track van de originele Mono LP We'll Get Together. Dit was A House in the Country. En het zit weer op voor de Meebo 2 Club. Hebt u verzoekjes op of aanmerkingen? Verzoekjes voor platen of programmafragmenten van uw favoriete zeezender? Gewoon even een mailtje sturen, polenpophenk@gmail.com. We hadden in het tweede uur opnames van onder andere Radio Mi Amigo. We hadden Radio London en we hadden Radio Veronica. En volgende week hebben we natuurlijk weer een hele leuke selectie. In het eerste uur natuurlijk weer veel Radio Noordzee. En in het tweede uur natuurlijk andere zeezenders. Ik wens u verder nog een hele fijne dag. Lekker blijven luisteren naar onder andere Polderpop Radio. Alle programma's die wij hier brengen. En wat mij betreft, volgende week is er weer een nieuwe...
1: De Meebo 2 Club.
0: En lekker blijven luisteren. Wat mij betreft, tot de volgende week. En we sluiten trouwens af met het Bidu Orchestra. Summer of 42, dat was de tune van Herman de Graaf op Radio Mi Amigo. Tot de volgende week.
1: De Meebo 2 Club.
0: Waarde vriend, dan moet je wel op 45 toeren zetten. Vergeet dat elke keer. Het is de leeftijd, denk ik. Het begint er zo heel langzaam in te sluipen. Tot volgende week. Houdoe.